0: geef aan school. En kom ons geef om een moerse klap.
1: Vrienden, dames en heren, je weet, Aaron hier in 1938, dat was in Australië getoerd. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slang aankijkt naar een kangaroo. Nou ja, een boy loopt samen met ons op die toer. En hij is zo naar die gedierte staan en keek en toen draaide om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice. Nou,

duivel op je schouw. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien in jouw gezicht.

geen ambitie, dat is vol. Je gebruikt mijn moeds en vraagt niet eens permissie. En je stampt mij ook een zin niet eens als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie, Bobby Jansky, Tim McNally.

0: De maand is allemaal weer les van Kaya. Is er nou?
1: Wow, daar klap die skote. Vanaand is weer een grote. Aha.
0: Vanaand gaan ons groot.

Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: één chauffeur aangekondigd. Bij ongeluk aangekondigd. Smokey met jou kerel op pad vir jou, Pramkat Radio, .7.7.
1: Uiteindelijk, Jan, uiteindelijk, ek jou om recht.
0: Kan nie vir jou. Smokey.
1: Okay.

0: Lekker bekendlikie geweest, die Donker Break in My Heart op Ramkat Radio .co.za. Heb jy onthou hier daai jaar toe die goeie iets was?
1: Ja, jy weet, meeste van hierdie wat ons vanaand speel is of vanmiddag, nee, is toe ek nog op hoërskool was. Kan jy vir een party van hulle op laerskool, nee?
0: Eina.
1: So, nee, ek gee nie my ouderdom weg, nee. Nie, maar herinneringe, ons het ons gesê, hier so'n bietjie nostalgie op vanavond.
0: Dis hy, ja.
1: Absoluut.
0: Nou, op die dag, lang gelede, vandag amtelijk 29 jaar terug, toe kom daar een TV sitcom uitgenaam, South Park, want hy al.
1: Ja.
0: Nou, hy is amper 30 jaar terug uitgereik, kan jy geloof. As ek op die dag, 70 jaar gelede, 1956.
1: Ja, nee? Ook een paar jaar, nee.
0: Dis hy, ja. Toe stel Elvis enkelsnit vry.
1: Ja.
2: You know I can't be found sitting home all alone.

0: Maria Gerus daar, clap your hands, stamp your feet. Op Ramkwad Radio, .co.za. Nou, hier is een Maria geweest met clap your hands, stamp your feet. En nou, wanneer gaan ons een keer van Jozef af?
1: Van Jozef?
0: Dat is Maria wat hier gezongen.
1: Hoe jy is weer laf vanavond.
0: Pieter, als een plaat op jou draaitafel, nee?
1: Ja.
0: Van een Afrikaanse, nee, sy is eindelijk Engels.
1: Ja, sy is eindelijk Engels, maar sy het baie
0: Afrikaans ook gesing.
1: Afrikaans gesing. Eindelijk meer Afrikaans as Engels, as ek reg is.
0: Dit is hy, ja. Dat is een vol plaat vanavond ook hier voortaan, maar ek kan nie om vanavond spelen, want het laat liekie vanavond op een single, so.
1: Dit is reg.
0: Ik moet eindelijk van die selke na twee liedjes spelen.
1: Ja.
0: Maar zeg maar, van een beetje verschillenheid van kunstenaars bij jou.
1: Ons moet.
0: Ons moet, ja. Nou, wie is daar bij jou en wat zing zij voor ons?
1: Hier is Dennis Lynn.
0: Van Four Jacks and the Jill.
1: Van, ja, Four Jacks and the Jill.
0: Vier later en, wat zing zij?
1: Hoor je, zo kan je, jy gaan nie glo nie. Die kliek liedje.
0: Ik ga.
1: Ja, kan nee, jy glo.
0: Dennis. Dus Mariam Akeba.
1: Ja, Dennis Lynn
0: ja?
1: Sing die kliek liekie.
0: Nee, jyne. Kom ons hoor op.
1: So dink hy.

0: Kentucky Blues geweest daar van Lauren Copley op Ramkat Radio op en C Open Zeta. Nou, Pieter. Ontwijk, nou dat ons al uitgezaaid dat we bijvoorbeeld zeg met die Mark saam, nee, bij deze zending.
1: Ja, ja.
0: Toen kom daar aan Kadit Nutze. Ik moet wel eens zien. Hij is een Mercedes badge op zijn schilder of zijn boord gehad.
1: Maar dat was niet die Kali.
0: Nee, dat is familie van Kali Nutze.
1: Ja, ja.
0: Maar dat is een opel van mij. Hij was nog met trouw mijn best man geweest, Kali.
1: My mopsticks.
0: Hij heeft iemand bestaan met de hele machine geremd. Maar die hele machine heeft hij verkoop aan een neef van de Benari. Wat de lodge heet nog bij Rustenburg.
1: Nou, kijk nou.
0: Zo'n Mercedes limousine.
1: Ja.
0: Ik heb die vorige gehad om zelf te limousine te bestuur op het stadium.
1: Dat
0: toen
1: ik
0: nog van mijn paas is of mijn eigen vrouw. Toen is nog in mijn meisje geweest.
1: Ja.
0: Toen ik nog luister met die limousine. Want het is een baie lang kar. Je moet nu lang plekken krijgen om te gaan draaien. Toen kan op zich wat je klim om te gaan luisteren van, met die limousine.
1: Ik wil nog net vragen, maar bestuur hij niet moeilijk. Je weet, om draaien en...
0: Ja, is
1: parkeerplek is dalk een probleem.
0: Die van mij gereden is 10 meter langer dan een gewone kar.
1: Goeie
0: genoeg. Dus ik kom met mij bezig vertel elkaar.
1: Ja.
0: En ik kan langer rijden.
1: Nee, goed.
0: Nou, Kalit Nutze, onder andere zijn broer, de Preet Nutze. Hallo, Bukse, gaan we je excuse. Nou, de Preet Nutze was voor alle jaren, baie jaren, is niet alle jaren, in baie jaren was hij die klankman geweest voor Annelie van Rooyen.
1: Wow.
0: Ik krijg nu dat kruik een WhatsApp van Tilla Eensland af.
1: Ja.
0: Tilla is een man, Kobus het baie jaren voor Annelie drommel gespeeld. Nou, Tilla en Kobus is nou... Gerasteintjes is gewoon over.
1: Jo, so dis half so allemaal in die familie.
0: Ja, dis, ons is een muziekfamilie, ons allemaal ken mekaar, ons allemaal pelle van mekaar.
1: Ja.
0: Nou, Annelie kom gereeld, nou, so moet toen keer sê hier by Kali doen soos een ma, want ja. Hy is minus al jaren al vriendin, hè.
1: Ja.
0: Nou, dis kom by een ander deel van, ek gaan een liedje vir jou speel van Annelie van Rooyen, van die plaat af.
1: Ja.
0: En dan vir jou nog een meer inlating oor hy liedje. Maar, lang, lang gelede, hier by die 41 jaar terug, omtrent ek gebore is nie, want ek nagebore is.
1: Ja.
0: Ek word al 42. Maar in elk geval, toen was daar die competitie wat nou nog loop in Europa, Eurovision.
1: Ja.
0: Nou, Eurovision's liekies kom ook maar baie van hulle, wat nou original liekies is, kom ook by die ateliers uit wereldwijd, of by Universal, of by EMI, of Sony BMG, en nou goede.
1: Ja, te maar.
0: En dan word ons nou vertaal aan die tale, word ons nou treffers gemaakt. Correct. En 1985, toen kom maar een liekie uit van Blaise Bridges. Nee?
1: Ek is nieuwsgierig.

0: Anyway. Amper zo'n examen, dat ik die besef je microfoon is nog aan die.
1: Hij is gekomen in 85?
0: Ja.
1: Hij heeft het gekregen in 1983.
0: Ja.
1: 85, toen komt Blaise weer gauw uit. I love you.
0: Ja.
1: De Engelse jongen. Hij is eindelijk een Duits geweest, de original song.
0: Ja, dan is dat even dus nou geluisterd, het Blaise.
1: Ja, dat is heel. Maar, letterlijk, Blaise was klaar opgenomen geweest voor Annelise, hè?
0: Ja.
1: Maar toen is Annelise op een dag uitgereikt geweest voordat Blaise uitgereikt was. Toen is de Blaise een jaar terug voor een homag uitrek. Als gevolg van een team in een
0: Europa. Ja, ja.
1: Maar op hierdie plaat van Annelie, 40 jaar geleden, kan je geloven.
0: Dat is lang.
1: Toen komt die liedje uit. Is die plaat, original plaat, van hy song.

0: Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsending saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
1: What we're going to do right now is go back, way back, back in time.

0: Nostalgie op sy beste op vanavond sy Ramkade Radio Drive Show. Goeie Milies, donderdag 4 tot 7 op Ramkade Radio.
1: Net hier op Ramkade Radio.
0: Net hier. Was het lekker? Hier is het lekker.
1: Ah, verseker.
0: Is hy. Nou, onthuif, is nou geluister na David Scobie, onthuif David Bowie.
1: David Bowie, ja. Weet jy, ek dink is een van die eerste, ja, behalwe nou Kies, nogal een van die eerste, ek kan verkeerd wees, solo sangers, wat germering gedra het, as ek nou
0: weg. Ja. Onthou yes, jy? Ja. My vriend nou praat van Kies, my vriend nou gesê, sy dink amper die opleks het geleer, tong uitsteek by Kies. By die band Kies.
1: O.
0: Met die hakke.
1: Ja. My tong heb het so uit hang.
0: Nou, wat vir jou liedjie van David Bowie?
1: Bowie?
0: Sorrow. With a long blonde hair and your eyes are blue.
1: O, ja, natuurlijk.
0: The only thing I ever got from you was sorrow.
1: Ek dink het is ook een van sy eerste treffers gewees.
0: Dis hy, ja.
1: As ek reg is.
0: Dan af jou liedjie Charlie.
1: O, Charlie Rabbit.
0: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel, as ek reg.
1: Ja.
0: Ek dink iets reg, ja. Jy behoort te weten, dit is jou jaren muziek hierdie.
1: Natuurlijk.
0: Is nog voor ek in oorweging was.
1: Nou, my kom ek sê nou maar, hoe kan ek nou stel, ookie wat my dochter uitgegaan het, hy het nogal vir, wie was die hoofsanger van Rabbit? Ach man,
0: sorry. Rabbit, die reekste.
1: Nee man, jou nar. Maar in elk geval, hy het vir hom op een stadium gitaar gespeel. Ne?
0: Don. My ene.
1: Ja, Don Cobra. En ja. Vandag speel ek gitaar vir...
0: Jack Parrow.
1: Jack Parrow, ja. Ek sien hulle as jy veel op pad see toe. Oorsee.
0: Oorsee toe. Hulle gaan see toe, hulle gaan boorie see.
1: Ek sê, ja.
0: So ek sê op pad vir jou liekie genaamd. Sorry, dan af jou Charlie. Op pad in jou Nies toe van Grantse kant af. Dankie vir Nies Grant. Jou Nies en jou sport. So lief die week vir jou pad, bykie later liekie van die week van Grant af. So bykie later vir jou pad. Liekie van André het vandag, een nieuweling van André.
1: Wow. Een nieuweling van André. Ja. André.
0: Op wat so'n bykie later. Sy het ons Idols gewin, die, of het was tweede gewees, lang terug. Sy het nog 21 geword tijdens die Idols competitie.
1: Ja, dis een paar jaar terug.
0: Sy is ek al by die 40.
1: Maar, ja nie.
0: Wat veel Sorrow en Charlie, 2 in een rij op Ramkade Radio.
2: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Tumtum Park van Ramkade Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en André op hiervan hou ek lewendig op www.ramkaderadio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
3: Hallo julle, DJ Tash is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9 uur af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
4: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 met my en het jou plesier op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: met iets van als.
1: Tijd voor je dag.
0: Ja, maar voor ik dit tijd van die dag sê, wil ik hem net voor die bezoekers hier, die ondersteuners hier bij Jagdkamp vanavond sê, baie dankie, ek sien is lekker vol, ek het nou nog een draai geloop, ek gaan nie, ja, so draai geloop,
1: ons moes,
0: en ek sien toneer is lekker bezig hier binnen. So jy luister nog steeds na Gooi Millies, en elke donderdag aand van 4 tot 7 op Ramkat Radio, rechtstreeks, hier vanaf Jagdkamp Pappenkrul.
1: Dan ja, die sê, hy plaat wil nie weer ons gezicht te sien nie.
0: O, ek sê, Annelie, dankie vir daai ene. Nee, ons het self gelag vir hom, hoor.
1: Is het lesie geweest?
0: Ja, dit maak jy aan interessant, hierdie ou langspeelplate, nee.
1: Is dit jou internationale dame, Pieter, saam?
0: Daar is hy.

Nee, wil ek van die week met Andriet, met Oeien sê, wat beteken doen dit in Afrikaans, lekker erg Suid-Afrikaanse liedjie in die Afrika voel en om. Ja, lanklaas iets van Andriet Norman gehoor. En sy is in teendeel tweede in Idols gekom en haar naam vir haarself gemaak het oor die jare. Met haar diep stem, Sewe Oseane nog, bly nog een van my gunsteling liedjies. Kyk, mens kan na haar luister sonder om te skroom. Of op die lang pad, of waar ook by die werk. Sy het my nou net die stem om jou rustig te maak waar ook al jy is. So hier sê, nuwe liedjie van die week, op Gooi Mielie Show, Andriet met Oeien sê, in Afrikaans doen dit. Geniet om, net hier op Ramkat Radio.co.za, waar ons nie sag kookie.

Jy is ingeskakel op Ramkat Radio en jy luister nou na iets van als, ach en somme nog meer, met Andre en Hanlie van Rooyen, elke donderdag aand van 7 tot 9 namiddag.

Dan Koli van Krijfontein. Ik luister aan katradio.co.za. Beste radiostatie op je planeet. Groeten voor allemaal.

Dus hey, dit was Clive Bruce met Hush Hush Maria. Ja, ja, ek sien ons internet spring baie lekker rond hier, so kom ons hoop hy hou en ons gaan aan met die muziek. Ja, hy is net so bykie, want ek sien die bord begin so bykie bewe so nou en dan. Maar, so lang hy hou, maak ons lekker muziek hier op Ramkat Radio, nie? Dit is net lekker om te kan uitsaai en om met ons mense te kan gesels. En net hierna, Christa Buck, Lady in Red, CCR, Proud Mary, Dennis East, A Million Drums, en dan kom die Camels in, so een stukkie van hulle, die Cowboy Dance, net hier op Ramkat Radio.

Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot half 6, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jare gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

0: Ja, ek sal nou nie praat oor die Loose Wheel nie. Daar is 'n song van Loose Wheel, op Flat Wheel. Maar kom ons gaan aan, Kim Wilde met Kids in America. Ja, ons raak bietjie opgebonde, dan raak ons weer bietjie rustig en dan raak ons weer opgebonde. Dis lekker om so die muziek in te laai en dit so te kan speel. So, net hier op Ramkat Radio.
1: Na een lang week is die beste ding Ramkat Radio. Elke vrijdag aand tussen 6 en 7 keir jy met opspoed saam met Rudolf Goosen.

weer terug aan Zula pad. Sy het Mary Dekker getrip en al noem haar Black and Dekker van toe af, want amoer het vir Zulaikie gestrip. En nou Gerrie en nou Spinksie raak belle, ons noem om Gerrie Seerhankies nou, en die wereld skree Free Mandela.

0: Dit was Leon Schuster met Waar is die manne nou? Baie nostalgies, nie? Maar, nou ja, dit is nou tyd vir ons om af te sluit en nou te gaan rustig raak. Ek glo allemaal het die program geniet en lekker saam met ons gekeie rondom Ramkat Radio. Excuse mense, ek weet nie wat gaan aan met my, want hierdie para met jou gaat benaamd nie. Hy wil man het nie bykie. En dan sê ek vir allemaal rustige aand, die biesebiele rol, biesebiele gaan rol, wees veilig op die pad, en pas julle self op.
1: Asse, baie dankie julle, wat saam geluister het, dit was een baie mooi program, dit was liekies wat ek nog geen voorheen gehoor het, nie wat jy vanavond gespeel het, en die nieuws nie, van die ouwe's ook en so aan. Baie dankie, tot ons weer gesels volgende week, onthou maar morgense programme, Liekvlieg morgen middag, en dan
0: Rudolf
1: met opspoed, en dan ook die naweek programme, gospel en kerk en so aan. Ja, bly ingeskakel op Ramkat Radio, ons is 24/7 op die lig. Goeiedag en lekker slaap.
0: Ja, sy, van my kant af, aan elkeen van julle, Ramkat groete, tot volgende week. En dan sluit ek af met nogal baie gepas, my hoed, late at night, net hier op Ramkat Radio.

Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse gaanse.

gaan verdwijn. Toen bedde je Rob, oor het was al die kaapse wijn. Had hij ieder een elk van die wijn gedrunk, vraag ze samen weer die aap. Toen maak Rob.